Infame. GKH, Dosos, Fatumana, Lusos. Nog steeds loeren, wij op klusos. Gekke cellen, volle bossos. Robby, pauw. Prakash en die fucking snauw. Ik ben